stellen. Zing een sans kompas in die alle lucht, non drummer zo wie stellen. Zing. Zie je al die woorden van mezelf? Zie jij woorden voor de hele tijd?